Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten.

Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten.

Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten.

Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden.

Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden.

Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Je bent zo oud als dat je jezelf voelt. Rick Springfield, je kent hem misschien ook wel van die grote hit Jessie's Girl. En Celebrate You.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En je zou misschien verwachten dat deze Rick Springfield uit Amerika komt. Niets is minder waar dan dat. Hij komt namelijk uit Sydney, Australië. Woensdagmorgen, 17 juni. Goedemorgen, 8 over 7. Het is dagje 168 in 2026. Goedemorgen, Beverland. Van oude landen tot Wemeldingen. Van Goes tot Kamperland. Dit is de Beverlandse Ochtendshow op weg. Het laatste nieuws uit de streek heb ik voor je. Het weer...

Henk Ketting van 12 tot 4 uur, de zomerse 50 hier bij Strijkomroep De Beverlanden. Een hitlijst die niet gebaseerd is op verkoopcijfers, maar puur en alleen op jouw keuze. Jij bepaalt welke artiesten deel mogen nemen aan de hittegolf hier bij Streekomroep De Beverlanden. En je favoriete zomerse top 3 naar 0113-794100. 0113-794100. En noteer alvast in je agenda, zondag 9.

0: hem alvast doorgegeven aan Henk Deze van Paradiso, Bayando. Daarvoor The Stranglers en No Mercy. Woensdag 17 juni, het wordt vandaag opnieuw een heerlijke dag op Noord- en Zuid-Beveland. Ochtend begint zacht met temperaturen rond de 15 graden. Ja, het voelt helemaal niet koud aan als je op dit moment buiten bent. Er zijn wat wolkenvelden aanwezig, maar de zon die zal zich al heel snel laten zien. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind voelt het meteen zeer aangenaam aan. In de loop van deze morgen stijgt de temperatuur naar ongeveer 18 graden en krijgen we steeds meer zonnige perioden en het blijft daarbij lekker droog. Vanmiddag wordt het ronduit zomers met maxima rond de 23 graden. De zon schijnt geregeld en met weinig wind is het uitstekend toeven buiten. En ook vanavond blijft het nog lang aangenaam met temperaturen rond de 20 graden en een afwisseling van zon en enkele wolkenvelden. Misschien wat voor de barbecue. Kortom, een fraaie junidag deze woensdag met veel droog weer, geregeld zon en een zomerse 23 graden op de Bevelanden. In het nieuws vanmorgen kritiek op egelplan in Colijnsplaat. VV Kloetingen haalt derde speler weg bij HSV Hoek. En vertraging vanavond op de A58 bij Krabbendijken vanwege werkzaamheden aan de hoogspanningslijnen.
1: Op weg, de Bevelandse ochtendshow.

langzaam maar zeker wakker worden met Streekomroep De Beverlanden. En dan voel je jezelf helemaal in de zevende hemel. I'm in Heaven, Gold Kimono, Nederlandse band. En daarvoor die grote hit van Somber van dit moment en Homewrecker. 7:55, woensdagmorgen 17 juni inmiddels. Het is vandaag de dag van de publieke dienstverlening. Een dag om stil te staan bij de mensen die werken voor de samenleving. En ook op Noord- en Zuid-Beveland zijn dagelijks honderden mensen aan het werk voor inwoners en ondernemers. Bij gemeenten, scholen, hulpdiensten en andere publieke organisaties zorgen zij ervoor dat onze regio blijft draaien. En vaak op de achtergrond, maar daarom zijn ze niet minder belangrijk. Van de gemeentebalie tot de brandweer, van het onderwijs tot de bibliotheek. Vaak merk je pas hoe belangrijk die dienstverlening is als je haar nodig hebt. In de Beverlands Ochtendshow zetten we deze mensen graag in het zonnetje vandaag. En dat doen we met Douwe Bob. En we laten die zonnestralen over ze heen gaan. Hier is Douwe Bob met Shine.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Built to Change. Gisteren hoorde je hem ook al in de show met Lainey Wilson. Ze heeft John gevraagd om mee te spelen op haar nieuwste track Phone, Keys and Wallet. En hij is gevraagd door niemand minder dan countryster Keith Urban voor de cover van David Gates en Brad Guitar Man. En dat was helemaal in het straatje van deze gitaarman John Mayer. Woensdagmorgen 17 juni, het is 8:10. In het nieuws vanmorgen, de egelbescherming heeft kritiek op een plan van de eilandboerderij in Colijnsplaat om egels in te zetten tegen slakken. Volgens de organisatie is het leefgebied te klein, waardoor risico's ontstaan voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. De boerderij, de eilandboerderij dus in Colijnsplaat en egelopvang De Mikke, die zien dat anders en stellen dat er voldoende ruimte en voedsel aanwezig zijn. De egelbescherming die pleit ervoor de egels op een andere locatie uit te zetten. En dan voetbalclub VV Kloetingen, die heeft zich versterkt met verdediger Rogier van Gogh. De 21-jarige Goesenaar komt over van HSV Hoek en is daarmee al de derde speler van Hoek die deze zomer de overstap maakt. Eerder kozen ook Timo Leibers en Steef Schalkwijk voor Kloetingen. De selectie voor komend seizoen in de tweede divisie is daarmee vrijwel compleet. En automobilisten op de A58 moeten vanavond rekening houden met vertragingen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur morgenochtend wordt het verkeer bij Krabbendijken meerdere keren zo'n 15 minuten stilgelegd. Dat gebeurt vanwege werkzaamheden aan oude hoogspanningslijnen die boven de snelweg worden verwijderd. Veiligheid staat daarbij voorop, aldus netbeheerder Tennet.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

vandaag een heerlijke dag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon die zal zich regelmatig laten zien. Het zou vanmiddag zomaar 23 graden kunnen gaan worden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Olivia Dean in de Beverlands Ochtendshow. En Baby Steps, daarvoor Prisoner van Dua Lipa, tezamen met Miley Cyrus. Bijna 7:50 in de bibliotheek Oosterschelde in Capelle staat de Kletscorner volgende week donderdag 25 juni helemaal in het teken van de zomer. Vanaf 3:00 middags kunnen bezoekers herinneringen, verhalen en tips over het zomerseizoen met elkaar delen. Van vakanties en spelletjes uit de jeugd tot favoriete uitstapjes en zomerse activiteiten van nu. Alles mag aan bod komen tijdens die Kletscorner volgende week donderdag. Ook worden handige tips en leuke weetjes over de zomer uitgewisseld. Die bijeenkomst die biedt een gezellige gelegenheid om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd en kan via de website van Bibliotheek Oosterschelde.

0: Ik.
1: Wij zijn de Beverlanden. Marcel Steenbakker. Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een

Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: over acht, halverwege de week. En natuurlijk hoor je weer rond dit tijdstip onze Airplay track van deze week. De Walgerse copycat band met hun debuutsingle Don't Blame the Messenger. Zeeuws talent dat laat horen dat popmuziek van dichtbij soms het mooist klinkt en net dat ietsje pietje meer heeft.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Woensdagmorgen 17 juni.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Woensdagmorgen, het weekend lonkt alweer naar ons. Op weg de Beverlandse ochtendshow. Tot 9 uur, de beste muziekmix voor jou. Je dagelijkse kickstart, vitamine en vezels.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse.

en soms dan zou je willen dat je in een andere wereld wakker werd. Je hoopt dan op een andere wereld. Living in Another World uit de jaren 80. Talk Talk daarvoor. Ik ken zo nog van die hele grote hit Such a Shame. 7:15 geweest. Laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Kort overzicht en alvast even een vooruitblik naar morgen. Vandaag wordt een prachtige zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. We krijgen geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar een aangename 23 graden. Met weinig wind is het heerlijk om vandaag buiten te zijn. Let wel op de zonkracht. Met een UV-index van 7 kun je al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Dus even goed smeren met een factortje 30 of meer. Morgen wordt het nog een stukje warmer. Na een zachte start rond 15 graden stijgt de temperatuur morgenmiddag naar ongeveer 28 graden. De zon krijgt dan volop de ruimte en met zo'n 11 uurtjes aan zon voelt het op veel plaatsen zomers tot zelfs tropisch aan. De kans op een buitje is morgen zeer gering, waardoor het grootste deel van de dag droog verloopt. En ook morgenavond blijft het met temperaturen rond de 24 graden bijzonder aangenaam. Haal die barbecue alvast maar uit de schuur. Kortom, vandaag al een heerlijke zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Morgen wordt het echt warm met temperaturen die richting de 30 graden gaan. In het nieuws van morgen, alle Zeeuwse gemeenten steunen het merk Zeeland. Nieuwe directeur voor Westerschelde-tunnel. Grote brand in Schuur in Kwaadendamme. En tijdelijke afsluiting spoorwegovergangen in Capelle. En ruim een week geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom.

0: Sabrina Carpenter in de Beverlandse Ochtendshow met Taste.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En dan voor die andere grote ster van dit moment, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Woensdagmorgen 17 juni laten wij eens even een blik gaan werpen op onze celebrity verjaardagskalender. Welke celebrities worden vandaag een jaartje ouder? De Amerikaanse zanger Barry Manilow, 83 jaar. Oud wielrenner en Tour de France winnaar Eddie Merckx, hij wordt 81 jaar. Radiocollega René van der Abelen, je hoort hem hier bij Streekomroep de Beverlander iedere zondagavond na 9 uur met muziektherapie. René wordt vandaag 69 jaar, van harte gefeliciteerd René. Als ook Jack Woutersen, acteur Jack Woutersen, hij wordt ook vandaag 69 jaar. De Portugees-Belgische zangeres Lio, bekend van het hitje Amoureux Solitaire. Zij wordt 64 jaar. Tennister Venus Williams, 46 jaar. En rapper Kendrick Lamar, hij wordt vandaag 39 jaar. En ook vanmorgen, deze woensdagmorgen, laten we de verjaardagsroulette weer draaien. Even kijken waar het balletje op valt. Het balletje valt op Barry Manilow.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging en dat komt doordat het wegdek kapot is. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

10 over half 9 bij Streekomroep de Beverlanden. Sigala was dat samen met Stefflen Don en Feels This Good. Alle 13 Zeeuwse gemeenten dragen voortaan financieel bij aan Zeeland en Partners. Dat is het nieuwe marketingorganisatie voor het merk Zeeland. Daarmee is er voor het eerst sinds het verdwijnen van de VVV Zeeland weer een gezamenlijke aanpak om Zeeland sterker op de kaart te zetten. De organisatie wil bijdragen aan uitdagingen als vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en leefbaarheid. Een van de eerste projecten is de Zeeland Experience tijdens Concert at Sea. Marco Heidens wordt per 1 juli de nieuwe directeur van de Westerschelde-tunnel. Hij volgt Harald Schoenmakers op, die vertrok naar Covra. Heidens was eerder betrokken bij grote Zeeuwse projecten, waaronder de nieuwe sluis in Terneuzen en ook de dijkversterking in Hansweert. Hij start in een periode waarin de voorbereidingen lopen voor de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Bij een woning in Kwaadendamme is gisterenmiddag een schuur door brand verwoest. Het vuur sloeg ook over naar een heg achter de tuin, waarna de brandweer opschaalde naar een grote brand. Door de rookontwikkeling kregen omwonenden het advies ramen en deuren gesloten te houden. Na ongeveer 3 kwartier was de brand onder controle. En in Capelle gaan 2 spoorwegovergangen tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden van ProRail. Het verloren wegje is afgesloten vanaf aanstaande zaterdag 20 juni tot en met maandag 22 juni. De overgang aan de Dijkwalseweg is maandag 22 juni tussen 7 uur 's morgens en 3 uur 's middags niet toegankelijk. Door werkzaamheden aan het spoor rijden vanaf aanstaande zaterdag tot en met maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom, de NSZ-bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Controleer zoals gebruikelijk altijd voor je vertrek even de reisplanner van de NS.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Hitkanon Taylor Swift, I Knew It, I Knew You en Barry Hay, bekend van Golden Earring. Hè? En samen met J.B. Myers en Unconditionally in de Beverlandse ochtendshow. Op de zomerradar vanmorgen Stadspark De Veste in Goes, dat vanaf aanstaande vrijdag tot en met zondag opnieuw het decor van festival De Veste is. 3 dagen lang staan lekker eten, live muziek en gezelligheid centraal voor bezoekers van alle leeftijden. Op het festivalterrein aan de Oostveste vind je diverse foodtrucks, optredens en volop activiteiten in een ontspannen sfeer midden in de stad Goes. Het festival opent overmorgen vrijdagmiddag om 4 uur en duurt tot middernacht. Zaterdag begint het programma om 10 uur 's morgens en zondag om 11 uur. Festival De Veste is een gezellig uitje voor het hele gezin in Hartje Goes.

0: beroerde statistici nog even netjes afkondigen. Lakeside uit 1980, Fantastic Voyage. En daarvoor hoorde je Exposé, Come Go With Me. Dit was de Beverlandse Ochtendshow. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. De Hesselschudding met Hessel Meinema. Om 5 uur Ad Vermeer. 7 uur vanavond Jan Steen. En om 9 uur Theo.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend.

Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd.

Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, heb je tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, bij Boksmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N267, Drunen richting Andel, staat bij Aalburg 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald.

Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een forse file op de N267, Drunen richting Andel. Bij Andel 3 kilometer file en dat zorgt voor 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Het weer, af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N267 Drunen richting Andel staat bij Aalburg 3 kilometer file en dat zorgt voor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken.

Dames en heren, sta maar toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan, op zoek naar een volgend bestaan.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt en dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt het bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda.

Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd.

Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: En hier op en met de Beverlanden zijn wij beland op de woensdageditie. Bij de woensdageditie van de Hesselschudding met Ad en Hessel. Hey Ad, hoi.
3: Hey, goedemiddag.
2: Hey, zijn we bij.
3: En dat ja, ik ben ook. Er ook weer.
2: Ja, gelukkig wel. Zonder Ad geen Hesselschudding hoor. Ja, het is waar. Wij zaten eventjes in 2026 met Sienna Spyro en haar Material Lover. Ja, en zij is eigenlijk een beetje een opkomende Engelse singer-songwriter hoor.
3: Ja, dat is een leuke plaat hè?
2: Ja, dat is echt zo. Er gaan verhalen dus dat zij ja, een beetje dat jazzy mezzo-sopraan geluid in haar stem heeft.
3: Ja, ik vind er ook wel iets van, Amy Winehouse
2: nou,
3: in zitten.
2: Nou, je zegt het helemaal goed. Oh. Want er wordt dus ook gezegd dat bijvoorbeeld dat mensen zeggen van hey, haar stem heeft zelfs een beetje een jaren 60 geluid.
3: Ja, klopt.
2: Wat erin zit. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat met deze Sienna Spyro. Maar wat ons betreft is ze binnen hier zo. Toch?
3: Wat zeg je?
2: Wat ons betreft is ze binnen.
3: Ja, wat ons betreft is ze binnen. Ja.
2: Dat was in ieder geval al als het begin van deze Hesselschudding van vandaag. Want we zitten in de woensdag. Dat betekent later in deze uitzending ook de Beatle-plaat van de week. Maar we gaan eerst eventjes naar 1971 met Get It On van T-Rex. Er werd toen ook wel gezegd, het is Bang A Gong, Get It On. Dat nummer dus eigenlijk. Hè. Ze kwamen uit Engeland, dit T-Rex. En het nummer dat we gaan draaien, dat komt van hun tweede album. En dat heette Electric Warrior. En het is Get It On.

0: Get It On van de T-Rex uit 1971. En naar aanleiding van het succes van dit hele gebeuren gingen zij op tournee door Amerika. En een leuk verhaaltje, want toen zij aankwamen in New York, dat gebeurde allemaal in maart 1971, toen vroeg Mark Bolan aan drummer Bill Legend om hem te helpen met een drumpatroon. Dat dus uitgroeide tot dit Get It On. En Bolan vertelde later dat hij het schreef omdat het Chuck Berry nummer Little Queenie hem inspireerde om dit nummer te gaan doen. En dat vind ik dan ook wel leuk om te horen. Hebben we wel eens gedraaid ook, Little Queenie, hè?
1: Ja, geloof het wel.
0: Ja, weet ik wel zeker ook. Mm. Ja, we gaan verhuizen van 1971 naar 1984. En dat doen we met David Bowie en zijn Blue Jean. En dan zitten we dus met David Bowie in Engeland. En bij de zesde track van zijn 16e album toen al. Tonight heette dat in 1984. Hier is hij, David Bowie, Blue Jean.

0: Fleetwood Mac en hun Save Me uit 1990. Nou, de band is wel gesaved, maar niet meer helemaal in de originele samenstelling op dit moment, hè?
1: Nee, klopt.
0: Lindsey Buckingham is erbij weg, maar die doet solo wel hele leuke dingen.
1: Ja, die maakt best leuke dingen tegenwoordig.
0: En het lijkt ook wel een beetje op Fleetwood Mac als hij...
1: Ja, een beetje wel.
0: Soms vind ik hem zelfs al bijna net zo goed.
1: Hij is niet weggegaan, hij is eruit getrapt, hè?
0: Ja, dat ook nog. Dat snap je dan weer niet. En na zoveel jaar.
1: Nee, ja.
0: Doe je
1: ja,
0: toch niet, joh?
1: Nee, ik weet niet wat hij gedaan had.
0: Nou, oneenigheid met Mick Fleetwood, hè. Oh. Die kon dan eventjes niet meer door één deur, zeg maar.
1: Had hij al zo verdiend ingezeten, zeker?
0: Nou, dat durf ik je niet te vertellen. Maar... nou, wat dat betreft Fleetwood Mac en vriendinnen en vriendinnen.
1: Ja, dat bedoelde ik.
0: Elk, elk nummer van Fleetwood Mac gaat over een relatie met bandleden, hè?
1: Ja, ja. Was ook waarschijnlijk dip ook.
0: Ja, precies. Heel goed. Save Me. Ja, goed. Het kwam trouwens wel van hun toen alweer 15e album. Dat heette Behind the Mask. En het kwam uit als single in 1990. Dit Save Me van Fleetwood Mac dus. Terug in de tijd naar 1967 met de Hi-Ho Silver Lining van Jeff Beck. En dan zitten we toch alweer in Engeland. Hij schreef het nummer trouwens samen met Scott English en Larry Welsh. We praten over Jeff Beck, Hi-Ho Silver Lining 1967.

0: 1967 met Jeff Beck en zijn Hi Ho Silver Lining. De Engelse band The Attack heeft dit nummer ook gedaan. Voordat Jeff Beck het deed. Dat van The Attack werd geen hit, maar die van Jeff Beck wel.
1: Ja, dat is er eigenlijk een die iedereen wel kent, hè? Die wel oudere muziek kent.
0: Sterker nog, dit werd zijn grootste solo hit.
1: Mm-hmm, klopt.
0: Ja. Oké, we gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar we mogen nog eventjes wat anders gaan doen. Dat wil zeggen, we mogen even Rock the Night gaan doen. Wij niet, maar dat gaat dan allemaal in de muziek gebeuren. Met de Zweedse band Europe. En dat was een single die uitkwam in 1985. Geschreven door Joe Tempest. Mm-hmm. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Maar nu eerst nog even lekker rocken met Europe.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 10 minuten vertraging. En op de N267 Drunen richting Andel bij Aalburg een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

0: de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: En door de speakers en door de koptelefoon en noem het allemaal maar op, hè?
4: Ja.
3: In de auto ook, hoor. Gewoon 105 FM, hè?
4: Ook, ja. En DAB.
3: Wou ik net zeggen, dat kan ook, ja. Maar ik spreek heel veel mensen die hebben het gewoon nog op FM staan in de auto, hoor. Ja, dus dat is nog helemaal niet weg.
4: Nee, ik heb altijd op internet staan.
3: Oh, dat kan ook?
4: Ja, kan ook. Ja, natuurlijk, kan ook.
3: Ja, precies. Maar ja, ik heb een wat oudere autoradio gekregen van een van de bandleden van mijn band, ja, inderdaad. En die radio die is zo goed, die doe ik ook niet meer weg. Mm-hmm. Maar dat is nog wel gewoon FM.
4: Mm-hmm.
3: Maar dat kan, hoor. Ja, dat was dus Earth, Wind & Fire met Let's Groove. We zaten eventjes in 1981. En dat was toen de eerste single van hun 11e album. En dat album dat heette Race. We gaan zoals elke week op de woensdagmiddag op naar de Beatle-plaat van de week. En dan komen we nu terecht met de Beatle-plaat van de week in 1965 met The Night Before. Dat komt allemaal van het soundtrack-album van de film Help. Daar is het allemaal op te vinden en daar komt het dus ook vandaan. Opgenomen in 1965 in februari van dat jaar. En het was het eerste Beatle-nummer met een elektrische piano. Gespeeld door John Lennon. En de bijbehorende filmopname die werd de daaropvolgende dagen met hier gemaakt. En daarin kun je dus ook inderdaad zien dat de heren dit allemaal live, in ieder geval spelen dus. Het komt dus zoals gezegd uit de film Help. En John Lennon die zei later van, dat doet me ook een beetje denken, dit aan The Night Before. Aan de muziek die wij eerder gedaan hebben in ons verleden. En dat heeft dan ook allemaal weer een beetje te maken met Jane Asher en haar hele familie. Een heel verhaal, maar we gaan luisteren naar het echte Beatle gebeuren in The Night Before. De Beatle-plaat van de week komt uit 1965.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle-plaat van de week.

0: The Night Before The Beatles uit 1965, geproduceerd door George Martin. En dat was er ook een geluidstechnicus bij, zeker Norman Smith. En begeleid door Ken Scott. En dan heb je natuurlijk nog wat leuke dingen te vertellen over wat er allemaal zich afspeelde qua gitaren en zo. George Harrison die speelde een ritmegitaar op zijn Gretsch Tennessean. Dat was dus een hele bijzondere gitaar in die tijd. En John Lennon, die met die elektrische piano, dat was een Hofner Pianet, elektrische piano. En zoals gezegd, dat was dus de eerste keer dat een elektrische piano te horen was op een Beatle-opname. Yes! De Proclaimers, en Atte die zegt al van wat is dat nou, de Proclaimers? Nou, het is een Schotse band.
1: Ja, ik ken het nummer wel, maar ik ken de betekenis van het woord even niet.
0: Nee, oké, op die manier. Nou ja, het Proclaimers, hè. Proclaimeren denk ik dan.
1: Oké.
0: En als je dus eventjes aanklikt, zeg maar, dan zie je, dan denk je van, ik zie twee jongens die wel heel erg op elkaar lijken. En dat klopt ook, want het is een eigen tweeling. Charlie en Greg Reid, zo heten zij. En samen zijn zij de Proclaimers.

0: shake. Harlem Shuffle, Bob en Earl. We waren even helemaal terug in het jaar 1963. Ja, en dit is allemaal destijds... ja, het werd een soort dans ook. Je had toen de Monkey Shine. Dat was een soort van dans en een limbo, zeg maar. Daar heeft het al een beetje linken mee, zeg maar.
1: Zo, zweet op mijn voorhoofd.
0: Echt waar?
1: Ja, voor die plaat.
0: Oh?
1: Ja, ik had per ongeluk Harlem Shuffle van de Stones erin gezet. En op het laatste moment zag ik op mijn lijstje van... Oeh, dat is de verkeerde.
0: Bob en Earl.
1: Ja, Bob en Earl. Ja, en ja. Die hebben dus ook gedaan zoals het op het lijstje stond.
0: Ja, nee, helemaal goed, man.
1: Ja, ja, doe de volgende keer de Stones.
0: Ja, dat is goed. Ik vind het prima, hoor.
1: Okay.
0: Een Amerikaans duo, dit Bob en Earl. En zij begonnen allemaal als duo al in het jaar 1960. Star en Steelers Wheel. En dan zitten we in 1973. Joe Egan is de man achter dit Star van Steelers Wheel. Ja, Steelers Wheel heeft heel veel fraaie nummers, maar dit is ook weer zo'n hele mooie, hoor. Het werd een hele grote hit in Canada, want daar komen de heren natuurlijk vandaan. En dan werd het nummer 12. Hier zijn zij, Steelers Wheel en hun Star.

0: Van Steelers Wheel 1974 moet ik dan zeggen. En Schotland natuurlijk. Hè. Toen bestonden zij net 2 jaar. Ze zijn opgericht in 1972 in Paisley in Schotland. En die Joe Egan en die Jerry Rafferty achter dit Steelers Wheel, dat waren schoolvrienden.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, zo zijn ze bij elkaar gekomen en gebleven.
1: We hadden het er net over andere nummers van Steelers Wheel. Ja. En er kon even niet op die ballad komen, maar dat was Late Again natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ook mooi.
0: Ook weer een keertje voor de dag aan, denk ik.
1: Ja,
0: dan
1: kunnen we wel kunnen.
0: Dat lijkt me wel goed. Oké, dan naar Paula Abdul. Paula Abdul, zij komt eigenlijk een beetje een heel aparte combinatie. Canadees, Joodse en Franse ouders heeft zij.
1: Heeft ze 3 ouders?
0: Nee, dat zijn dus Canadees, schuine streep, Joods.
1: Oké.
0: Dus dan kom je toch wel op 2 ouders.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Haar vader is trouwens van oorsprong een Syriër.
1: Syriër?
0: Ja, dus het is een heel gecompliceerd
1: dus
0: gebeuren daar.
1: Met Canadees, Joods, ja. Syriër, ja. En Frans.
0: Alles bij elkaar. En dan kunnen we het nog moeilijker maken. Want toen zij als klein kindje bezig ging met muziek, toen zag zij de filmklassieker Singing in the Rain met Gene Kelly. En toen dacht zij van, hey ho, ik wil danseres worden.
1: Ja, ze was eigenlijk helemaal geen zangeres. Ze was eigenlijk danseres. Ze is er een beetje ingerold.
0: Cheerleader zelfs.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Deze Paula Abdul had ik wel eens willen zien. Dat kan natuurlijk alsnog wel.
1: Tuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Kunnen we gewoon terugvinden.
0: Dat dacht ik. We gaan naar 1990 met deze Paula Abdul. En dan doen we dat met Opposites Attract.

Doende hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paulo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe.

Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N617 Schijndel richting Den Bosch heb je tussen Sint-Michielsgestel en de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen om welke reden dan ook krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken en die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees

Café Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden.

Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skrepetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land begint het wat drukker te worden, maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A27 Breda-Gorkum wel 10 minuten vertraging bij Hank. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten vertraging door slecht asfalt. Verder is het druk op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen bij Bergijk ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden.

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Tot zover het radio.

oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

En die zegt, leuk dat je erbij bent op deze woensdag. Dit is Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Tot vanavond 7 uur hier op Streekomroep de Beverlanden. We begonnen vandaag met een plaat uit 1983. De J. Gaals Band en Centerfold. En dat allemaal op deze 17e juni. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze dag? In 1972 wordt de inbraak in het Watergate-complex ontdekt. Het schandaal leidt uiteindelijk tot het aftreden van de Amerikaanse president Richard Nixon. En in 1994 zitten miljoenen Amerikanen achter de televisie gekluisterd. Dat allemaal om de achtervolging van O.J. Simpson te bekijken. Simpson die wordt verdacht van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend, maar is daar eigenlijk nooit voor veroordeeld. Hij had daarvoor wel in de gevangenis gezeten voor een oplichtingszaak in Las Vegas. Wie zijn er allemaal jarig op deze woensdag? Barry Manilow, bekend van Mandy en Copacabana. Hij wordt vandaag 83. En Eddie Merckx, de Belgische wielrenner, die 5 keer de Tour de France op rij won tussen 1969 en 1974, wordt 81 jaar. We blijven nog even bij de sport. Venus Williams, zij wordt 46 en ze is de zus van Serena Williams en allebei bekend vanuit de tenniswereld. Beide dames stonden diverse keren op Wimbledon. Laatst in het rijtje Kendrick Lamar, de rapper en de plaat die hij opnam samen met Maroon 5, Don't Wanna Know. Hij wordt vandaag 39 jaar oud. Mocht jij jarig zijn op deze woensdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden.

1978, de plaat van deze jarige Barry Manilow. We deden het met Copacabana. Op en erbij 5:15 geworden. Dat betekent dat wij eens even gaan kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen.

Morgen wordt een hele mooie dag. Er zal geen bewolking te zien zijn en het blijft heel de dag dus droog. Middagtemperatuur die loopt morgen op richting de 28 graden. De wind is windkracht 2 en komt uit zuidwestelijke richting. Op dit moment in Goes 22 graden.

draaide voor jou een leuke Nederlandstalige plaat van Bots. Je kent ze nog wel van 7, 8 lang. Dit was een andere. Wat een troep heet het allemaal. Daarvoor Sam Fender en Olivia Dean en hun laatste hit Rain Me In. Over troep gesproken. Weggebruikers die moeten vanavond rekening houden met flinke verkeershinder op de A58 tussen Krabbedijk en Reeland. Vanaf 8 uur vanavond tot 2 uur vannacht wordt de snelweg meerdere keren kort afgesloten. Elke verkeersstop duurt ongeveer 15 minuten. Vanaf 7 uur is bovendien nog maar één rijstrook beschikbaar. De hinder is nodig omdat boven de snelweg de oude hoogspanningsverbinding wordt verwijderd. De werkzaamheden stonden eerder gepland op 4 juni, maar werden toen uitgesteld vanwege harde wind. Ook begin juli zijn er opnieuw werkzaamheden op de A58. In de nacht van 6 op 7 juli wordt het traject tussen knooppunt Markiezaad en Ierseke afgesloten voor onderhoud. Daarbij worden ook werkzaamheden aan de hoogspanningslijnen opnieuw uitgevoerd. Dus mocht je vanavond of van 6 op 7 juli de kant van Brabant op moeten, even kijken hoe dat allemaal gaat. En calculeer even wat extra tijd in, want je zal het nodig hebben. Dit is wat muziek met Harry Styles. Niet zijn laatste hit, maar wel een hele mooie. Hier is hij met S.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Batadorp ook een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer, namelijk 35 minuten vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Oh, en die grote hit van hem, Happy Hour. Altijd lekker, drankjes voor de helft van de prijs. En daarvoor Another en 54 Ultra, Talk to You. De nieuwe coalitie van Goes heeft haar plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. CDA, SGP, ChristenUnie, VVD en D66 willen samenbouwen aan een groeiende en toekomstbestendige gemeente. Het opvallende doel is de bouw van 12.500 extra woningen richting 2050. Daarbij ligt de nadruk op betaalbare huizen voor starters, gezinnen en senioren. Ook wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker maken met meer groen, betere verbindingen en extra aandacht voor evenementen en cultuur. Verder zet de coalitie in op steun voor ondernemers, betere bereikbaarheid en veilige fietsroutes. Ook wil Goes de zorg betaalbaar houden en investeren in duurzaamheid, onder meer door energiebesparingen en klimaatmaatregelen. Volgens het nieuwe gemeentebestuur moet groei vooral bijdragen aan een leefbare gemeente zonder het karakter van Goes uit het oog te verliezen. We gaan kijken wat daar de komende 4 jaar allemaal van terecht gaat komen in de gemeente Goes. We gaan het eventjes een beetje rustig aan doen voor de komende 4 minuten. Doen we met deze mooie plaat van James Blunt, Christy met Wise Man.

Soul Sister. Dit was een van de hits die ze wisten te scoren. The Way to Your Heart. Ik heb er nog twee voor je klaar liggen tot aan het nieuws van zessen. En de eerste die komt uit de hitlijst van dit moment. Het is niet zo'n aardige titel, maar toch wel een leuke plaat geworden. Drop Dead heet het. Je hoort Olivia Rodrigo hier op Streek Omroep de Beverlanden. Oh.

Beste Olivia, ik wil er nog even een aantal jaren mee wachten als je het niet erg vindt. Van haar draaiden we haar laatste single Drop Dead. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de berichten en het nieuws van 6. Daarom ben ik bij je terug met deel 2 van haar huis, de Beverlandse avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Met natuurlijk de beste muziekmix tussen 6 en 7, zoals je dat gewend bent van ons 24 uur per dag. Ik heb nog wat Beverlands nieuws ook liggen, dus dat hoor je allemaal zo meteen. Nieuwslijn.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie en de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer 1 miljard euro in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer.

Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam zijn nog een kwartier in de file. En op de A3

0: Locutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder 1 dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer.
1: En die zegt, leuk dat je erbij bent. Dit is deel 2 van Ruis de Beverlandse avondshow. En we begonnen natuurlijk, zoals je gewend bent, even na 6 met de Airplay track van deze week. Muziek van Copycat, Don't Blame the Messenger. Copycat is een band uit Wolgeren en ze bestaan al bijna 30 jaar als coverband. En er was nu de wens om eigen muziek uit te brengen. En dat hebben ze nu dus ook gedaan. Met zanger Robert Stoltink brengt de band voor het eerst een eigen single uit. Voor de mix van Don't Blame the Messenger werkte Copycat samen met topproducer Guido Albers, die eerder betrokken was bij artiesten als Coldplay, Angie Stone en The Counting Crows. De betekenis van de tekst laat Stoltink bewust open, zodat luisteraars er hun eigen interpretatie aan kunnen geven.

Dus weet hij, Ali de Zitting en de Time Bandits uit de Achterhoek. En van deze band uit de jaren 80, die hele grote hit I'm Only Shooting Love. Over grote hits gesproken, daarvoor hadden we de plaat van Joel Corey featuring M-Neck, Head and Heart. En ook dat was een plaat uit de bovenste regionen van Nederland.

kwart over zes geworden en dat betekent tijd voor de Beverlandse weer. Wordt het weer of geen weer morgen? Je hoort het nu. Het wordt morgen een hele mooie dag. Er zal geen bewolking te zien zijn en het blijft dus heel de dag droog. Middagtemperatuur loopt op richting een bijna tropische 28 graden. En de wind is windkracht 2 en komt uit west-zuidwestelijke richting.

En daarin hoorde je de Scissor Sisters en Only the Horses. Beetje vreemde combinatie, maar ja. Daarvoor die hele goede plaat van Suzanne en Freek Batterij. De gemiddelde WOZ-waarde is in ons land met ruim 10% gestegen. Maar in Zeeland is die stijging veel lager. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Voor de 13 Zeeuwse gemeenten gaat het om een gemiddelde stijging van 7,2%. Met afstand het laagste van alle provincies. In Zeeland is de gemiddelde WOZ-waarde voor dit jaar berekend op €342.000. Alleen in de gemeenten Terneuzen en Vlissingen liggen de gemiddelde marktwaardes onder de 3 ton. Ja, dat snap ik dan ook wel weer een beetje. Beide gemeentes die hebben een gemiddelde WOZ-waarde van €279.000. Koploper is de provincie Utrecht. Daar ligt de gemiddelde WOZ-waarde op €534.000. Nou, dat zijn allemaal bedragen die ik zelf gelukkig niet ga halen. Bijna 6:30 geworden. Dat betekent tijd om eventjes plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd de nieuwe Shakira, Burna Boy.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 3 files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel is de vertraging nog 5 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit past er ook in, die er mocht wezen. New Rules, daarvoor van heel erg lang geleden. Katja Gugu en Turn You Back On Me. Met die zanger Limaal met dat lange blonde haar, weet je nog? Eventjes wat vrolijks op je radio. Hier is Moloko en The Time Is Now in naar huis, de Beverlandse Avondshow. Ja, man.

Lekkere zomerse muziek op je radio. De plaat van Moloko. The time is now. En zo is het maar net. Aan de Kerkenboomgaardstraat in Kwaadedam is gistermiddag brand uitgebroken in een schuurtje. De brandweer die heeft opgeschaald naar grote brand omdat het vuur oversloeg naar een heg. Bij de alarmcentrale kwam rond 1:30 een eerste melding binnen over de brand. Hierop werd een blusvoertuig uit Baarland en Schravenbonder op pad gestuurd en later werd ook nog een waterwagen van de Goese brandweer gealarmeerd. Ook werd later nog een extra blusvoertuig uit Overzande opgeroepen. Volgens de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ, kwam bij de brand veel rook vrij. Rook is altijd ongezond, dus blijf uit de rook. Heb je last van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit in het geval van een ernstige brand, zo adviseert de VRZ. Dit was trouwens een bericht van HV.

was een hele grote hit in Nederland. Ondanks dat het toch een beetje een apart plaatje was, deze van George Ezra. Shotgun was de titel, daarvoor Alok en Clementine Douglas en Body Talk.

Louisa Johnson samen met de Clean Bandits. Ze namen samen een plaat op naar aanleiding van het feit dat Louisa in 2015 in Engeland de X-Factor won. Je hoorde van deze mensen Tears en daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent tijd om er vandoor te gaan. Deze aflevering van het programma zit erop. Morgen om 1:05 ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van Naar Huis. Ik wens jou nog een hele prettige woensdagavond toe. En zometeen na 7 Jan Steen met het Hof van Steen. Daarna Theo Boer met Gospel Magazine. Tot aan 7 uur heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde

Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N261 Tilburg-Waalwijk tussen Kaatsheuvel en de aansluiting met de A59 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg.

0: Laat van meer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur naar huis. Het Beveland'se avondprogramma dat u keurig veilig naar huis toe brengt. U luistert tot de klok van 9 uur naar het Hof van Steen. En Theo neemt het over om 9 uur met zijn Gospel Magazine.
1: De deuren van Hof van Steen gaan weer open.

0: Dan nam ik mij terug naar 1974, begin 75. Toen scoorde Queen met hun vierde single eindelijk die internationale doorbraak met Killer Queen. En daarmee was de naam Queen gevestigd.
1: De zangeressen uit de roerige jaren 60.

0: Werd geschreven door Chris Andrews en Sandy Shaw die scoorde er een nummer 1 hit mee in Engeland. En ook een van de haar grotere hits hier in Nederland uit de roerige jaren 60, 1965.
1: Een lekkere smartlapper.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1978 en dat doen we met de Havenzangers.

0: De havenzangers stil aan het strand, stil en verlaten. Toen was het nog een hele formatie die was gespecialiseerd in eind jaren 70 in oud-Hollandse zeemansliedjes. Begin jaren 80 draaide de band eigenlijk min of meer om en bracht er toen feestmuziek als O Mona en S'nachts na tweeën. Het ging allemaal stapje achteruit. In 2007 besloot Henk Plekert als solozanger door te gaan, maar wel als havenzanger. Toen hij overleden was, toen nam Willem Mulder het over. Eerst onder de naam Mulder en Mulder, maar vanaf 2015 streden ze op als de nieuwe havenzangers onder de Havenzangers 2.0.
1: Jan Steen. Streekomroep De Beverlanden.

0: 1988 konden we in de bioscoop de film Cocktail bewonderen met Tom Cruise in de hoofdrol. In de soundtrack van die film zat ook deze Kokomo, een nummertje van de Beach Boys. Dat was later ook terug te vinden op het album Still Cruising, hun 26e album. Het nummertje werd trouwens onder andere geschreven door John Phillips, die we kennen van de Mamas en de Papas, en Scott McKenzie, die we weer kennen van San Francisco.
1: De tijdmachine.
2: Grease is een Amerikaanse musical romantische comediefilm uit 1978, gebaseerd op de gelijknamige toneelmusical uit 1971. Grease werd op 16 juni 1978 in de Verenigde Staten uitgebracht door Paramount Pictures. De film was zowel bij critici als commercieel succesvol en werd de meest winstgevende film van 1978 en de meest winstgevende musicalfilm van die tijd. Grease beleefde op 12 oktober 1978 zijn Nederlandse bioscooppremière. In Nederland alleen al bezochten 2,5 miljoen mensen de film in de bioscoop.

0: 16 juni 1978 ging die in première in Amerika. De film Grease, terwijl wij hier in Nederland nog bezig waren met Saturday Night Fever. Zo ook in de hitlijsten, want daar stonden toen nog een tweetal hits uit Night Fever van de Bee Gees. En pas binnengekomen, If I Can't Have You van Yvonne Elliman. Maar op nummer 3, afkomstig van nummer 11 in die hitlijsten, kwam de eerste van 6 nummers die van het album Queer zou afkomen. Daar stond die dan. Jordan Wander ervan, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Het Hof van Steen. Neemt je mee terug

0: I do, ain't I? Come on, horse, let's roll along.
1: Give Me Up, Ding Dong is een rock'n'roll nummer dat in 1956 vooral bekendheid verwierf, omdat ook te horen was in de film Rock Around the Clock met Bill Haley in de hoofdrol. Het werd een hit in verschillende landen voor de Freddie Bell en de Bell Boys. En misschien wel is dat wel de allerbekendste opname van deze plaat.
2: Hier is het album van de week.
1: Daarvoor gaan we terug naar 1975. Tietjen won het Songfestival met Ding Dong. En dat was ook de reden dat de volgende plaat, Festival, een ontzettend verkoopsucces had. Vooral in buitenland.

0: Festival was een album dat werd uitgebracht net na het winnen van het Eurovisie Songfestival van Tietjen in 1975. Die staat er ook op Ding Dong. Verder staan de hitsingles Fly Away, Tennessee Town en deze Summer Night ook op dit album. Gingen maar liefst 1,6 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

0: Precies 46 jaar geleden kwamen ze binnen op nummertje 27 in de hitlijst Late at Night van de formatie Maywood. Dat bestond uit Alice May en Karen Wood. En ja, het zou nog 3 weken op die eerste positie staan. Maar wat stond er dan 60 jaar geleden op die eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de tweede maal de Rolling Stones.

0: Voor de tweede week staan ze op die eerste positie, 18 juni 1966. En is ook een van de weinige platen van een formatie of van een artiest die twee keer aan toe op die eerste positie kwam. Deze 24 jaar later, toen was het dankzij Tour of Duty, waar de Painted Black het openingsnummer was. Toen bereikten ze ook die eerste positie en die was toen zelfs nog succesvoller.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Vanuit haar Zeeuwse achtergrond verbeeldt Jacobina Oele een oeuvre waarin de zee, zeilboten en de expressieve blik van vrouwen in traditionele klederdracht centraal staan, symbolen van collectief geheugen en identiteit. In deze expositie staan de vrouwen in Zeeuwse klederdracht centraal. Vrijdag 19 juni, Galerie Goesekade, Grote Kade 2, Goes.

In de zomer van 1979 verscheen het 8e studioalbum van de formatie ELO, het Electric Light Orchestra, en dat heette Discovery. In de hoogtijdagen van de disco waren ze ook een klein beetje overstag gegaan bij ELO om wat meer disco georiënteerde platen te maken. De eerste plaat die je hoorde, dat was Shine a Little Love. Op dat album staat ook nog dat andere grote hit Don't Bring Me Down. In de volksmond werd het album toen ook een beetje Disco Very genoemd.

Dat was Bart Jansen en Nassibal. En achter die Bart Jansen zat niemand anders eigenlijk dan Paul Eduard. En het nummertje werd geschreven door Peter Koelewijn. Het was een vertaling van het Italiaanse Una Marica in Fa. En ja, dat werd toen hier in Nederland gewoon bekend als de Nassibal.

0: Na jaren van ruzie waren ze in 2025, kwamen ze weer bij elkaar. De formatie Oasis. En dit was uit de begintijd van jullie, ik gaf van jullie debuutalbum Morning Glory en Don't Look Back in Anger.
1: Van Hoes tot aan de Diek. Muziek voor you.

0: We kennen hem uit de formatie Yes. En natuurlijk ook uit het muziekduo John and Vangelis. Met solo scoorde hij ook nog een aantal grote hits. Hold On To Love en deze Surrender uit 1982.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy.
1: Tot slot een instrumentaaltje.
0: Dat doen we met een plaat uit begin jaren 70. André Mos en Ella tot aan de tijd zijn van 8 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgegeven.

Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen. En wij duiken 35 jaar terug in de tijd naar 14 juni 1991. Toen was de alarmschijf Stereo MC's en Lust in Music. En dat zou nog tot een 17e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.
3: On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue, embrassez-vous.
2: Stop. Bisous.

0: Big Bezoer. Vrij vertaald, dikke zoen, dikke pocket. Werd geschreven door Joe Dossin. En werd in de zomer van 77 een top 10 notering hier in de Benelux in de vorm van Carlos.
1: Koffie, een koekje en Annie's koffietip.
2: Ja, luister eens nog een heel gezellig luisteruurtje. De hele maand juni blijven we onze Belgische muziekgroep Dream Express. Vanavond, What Mozart Said.

0: De koffietip van Andy, Dream Express en Like Moses Set 978.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

1988. Verscheen het album Iedereen is anders. Van het goede doel. Het was een LP met een. Waar de opbrengst ging naar het. Twee gulden van elke album ging naar de opbrengst van Herman van Veen's Stichting Columbian. Die ijvert voor vakantievoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en of geestelijke problemen. De grote hit van het album, Alles kan een mens gelukkig maken, gezongen door René Vroeger. De andere single die er vanaf kwam, maar niet zo'n grote hit werd, was deze speciale aanbieding. En dat werd gezongen door Noel Havens. En die kennen we weer van WOF De Kunst.

0: Normaal uit 1997 en die zien graag de rokjes van de dames omhoog waaien.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Ze werd geboren op 23 augustus 1940 als Victoria Mary Houseman. En we kennen ze beter als Vicky Brown.

0: Ze werd geboren op 23 augustus 1940 als Victoria Mary Houseman. Bekend is beter als Vicky Brown. Vicky was de vrouw van zanger Joe Brown, die in de jaren 60 een hit scoorde met Picture of You. Maar ze was ook nog de moeder van zangeres Sam Brown, die in eind jaren 80 nog een grote hit scoorde met Stop. Vicky Brown verloor de strijd tegen kanker op de 16 juni 91. Ze was toen nog maar 50 jaar oud.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Op zaterdag 20 juni komt Philippe Dreugen naar de Koperen Tuin om een lezing te geven over zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. De lezing begint om 11 uur en duurt ongeveer een uur. Van 14 uur tot 16 uur komt Inge Spaan naar de Koperen Tuin. Dit is ter ere van het verschijnen van haar nieuwe boek, De Echtgenoot. Inge is bekend van haar thrillers die zich in Nederland afspelen. De vorige speelde zich af in Zeeland. Tijdens de Meet & Greet vertelt ze hier graag over en signeert ze haar boeken.

0: Nam je mee naar begin 89. Toen scoorde Kim Wilde haar eerste echte ballad. En dat was deze four-letter word. Zou nog tot de top 10 komen.
1: Ze waren groter in het buitenland.
2: Er was een tijd dat Nederland de wereld veroverde met muziek. Niet met één artiest. Niet met één hit. Maar met een hele golf van bands die in de jaren 60 en 70 de internationale hitlijsten bestormden. In Amerika, in Engeland, in Japan, in Duitsland. Overal werden ze omarmd als iets bijzonders. En toch, als je vandaag de dag vraagt hoe groot ze echt waren, hoe ver dat succes reikte, lijkt het dat we nooit goed hebben beseft hoe groot ze buiten onze grenzen waren. Hoe ver die muziek reikte. Hoe serieus het buitenland ons nam. We beginnen in Delft, 1969. Een vijftal jonge muzikanten onder aanvoering van zanger Peter Tettero heeft net een single opgenomen. Een luchtig popnummer met een Frans zinnetje erin. Ma belle amie. In Nederland verkoopt het ruim 100.000 exemplaren. Een mooi succes. Maar wat er daarna gebeurde, hebben de meeste Nederlanders nooit goed meegekregen. Een Amerikaanse producer, Jerry Ross, hoort het nummer ergens in Europa en is er meteen door betoverd. Hij tekent de band, brengt de single uit in Amerika en Ma belle amie klimt op naar de vijfde plaats van de Billboard Hot 100. De vijfde plaats. In Amerika. In 1970. Het nummer werd een million seller. In Canada halen ze de derde plek. In Zuid-Afrika en Italië wordt het nummer 1. Peter Tettero en zijn mannen uit Delft staan ineens op hetzelfde niveau als de grootste popacts ter wereld. Dat besefte Nederland toen niet. En het wordt vandaag de dag nog altijd onderschat.

0: 100.000 verkochte exemplaren hier in Nederland van My Bellamy van de T-Shirts. Maar een kleine 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd van deze plaat. Die nog zelfs op nummer 5 kwam in Amerika. Wat de meesten genees weten. Maar we kijken de komende tijd. Kijken we naar meer van dit soort bands die groot succes hadden in buitenland, buiten Nederland.
1: Hier is het album van de week.
0: Dit is ook wel zo'n formatie, maar ja, die wonnen tenslotte het Eurovisie Songfestival in 1975 met Dingedong.

0: Album van de week is Teach-ins, festival album. En dat werd uitgebracht direct na het Songfestival dat ze wonnen in 75. Met erop ook nog een paar oude hits zoals Fly Away, Tennessee Town en In the Summer Night. Van dit album, waar ook Dingedong op staat, gingen er maar liefst 1,6 miljoen verkochte exemplaren over de toonbank.
1: Het Hof van Steen. Het Hof van Steen neemt je mee terug naar de jaren 60.

0: Rawhide! Dat was de titelsong van de tv-serie Rawhide. En die liep van 59 tot en met 65. Frankie Lane, die het inzong, die scoorde er een enorme grote hit mee.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 13 juni 1981, de hoogst nieuw binnenkomer vinden we op nummertje 23, Don't Stop van KID. De snelstrijdende plaat vinden we op nummer 28 van 39, Only Crying van Keith Morsell in de tweede week. De top 5, This Old House van Shaking Stevens, die bleef staan in de negende week op 5. 4 kwam van 7 in de vierde week. I've Seen That Face Before van Grace Jones.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Max Werner, Rain in May. En die steeg van 6 naar nummertje 3 met stip in de zesde week. En ja, Max Werner, die kennen we natuurlijk uit de formatie Kajak. En ook Kajak, die zal een keer behandeld worden in de rubriek Groter in het Buitenland. Dit was van zijn eerste soloalbum Seasons. En ook tevens de enigste hit.
1: En dit stond op nummer 2.

0: Tweede grote succes voor Doris Day en de Pins. En de Pins waren toen nog Nederlands. En ze bleven staan in de 8e week op die tweede plaats.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Dat was de formatie Champagne. Vorige week draaiden we nog de originele versie van How About Us van de band. De Botter Brothers Band, zoals de band toen heette. En ja, dat was eigenlijk de voorloper voor Champagne. Ze stonden voor de derde week op die eerste positie.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 13 juni 1981. Op 3, afkomstig van 6 in de zesde week. Max Werner, de drummer van Kayak. Wayne in May. 2 bleef staan in de achtste week. De tweede single van Doris Day and the Pins, Dance On. En voor de derde week op die eerste positie, How About Us van Champagne. Ja, die staat er al 10 weken in.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, we zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 met een gouden oude aflevering op de woensdagavond. Maar we zijn er ook op maandagavond tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. Maar dan hebben we een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: Ja, Theo is volop boven bezig in de voorbereiding voor zijn Gospel Magazine tot de klok van 11 uur. Dat betekent 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig, dance. Zolang het allemaal bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. En wij doen dit keer de overdrive met een echte gospel. Dit wordt door diverse artiesten gedaan van het Gospel Nederland op zijn best. Deel 4 draaien wij het levend bewijs. Wat mij betreft graag veel plezier met Theo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later.

Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Hele goedenavond, wat gezellig dat je erbij bent. Je luistert natuurlijk naar jouw eigen streek omroep de Beverlanden. En het is gewoon weer tijd, hè, op deze woensdagavond, net na 9 uur. Tijd dus voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Daarin nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback en natuurlijk een Nederlandstalig moment. Met om niet te vergeten, deze week ook weer een column met Peter de Bost van Graafwoord. Zo, ga ik nog even mijn collega Jan bedanken voor de prachtige overdrijf naar het Gospel Magazine. Daar zijn we altijd weer heel erg blij mee. En ga ik je melden dat de eerste nieuwe release direct al aan je voorbij kwam. In de vorm van Cochrane & Co. en Heart on Fire. We hebben een nieuw album uitgebracht en die heet Runs in the Blood.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus. A2J.
0: En dan is het nu tijd voor een nieuwe Rachel DeLong. Confessions.

0: Confessions.
1: Ja, Rachel DeLonge en Confessions. Zij heeft een nieuw album gemaakt en die heet Confessions of a Church Kid.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

dan toch eigenlijk wel apart, hoor. Je vindt jezelf een puinhoop, maar je maakt er wel een heel vrolijk liedje over. Ben Compton en zijn nieuwe single A Mess Like Me. Gaan we door met Petrina De Lacy en de track Lose Track of Time. Ook zij komt met nieuw materiaal. Het is een schijfje waar niet één, maar meerdere tracks op staan. En deze schijf heet Carefree.

een EP'tje getaald getiteld You Are Nothing. Zo komen bijna die Duitse. You Are Nothing, en dat schrijf je met de U, zoals dat tegenwoordig regelmatig heel populair in het Engels wordt geschreven. Een EP'tje dus, gemaakt door Ten Rock, en je hoorde daarvan Playlist. Petrina De Lacy kwam natuurlijk ook aan je voorbij in een vorm van een schijfje Carefree. En de track Loose Track of Time nam ik voor jou mee. Tijd geworden voor een samenwerking die ik in eerste instantie niet verwacht had, maar die wel bijzonder interessant is. Ik heb het over Stephen Stanley in samenwerking met Colton Dixon. En ze hebben samen deze single gemaakt. Het heet Idols. I've been wasting time.

klein rustpuntje als het ware in het programma. Maar toch een hele mooie plaat. Een beetje country-achtig. Met Neil Carpenter samen met Andrew Rip en Everything I Prayed For. Daarvoor dus Stefan Stanley in samenwerking met Colton Dixon en Idols. En dat was natuurlijk een stukje steviger. Is het tijd geworden om een single te presenteren met als titel Evergreen. En deze is gemaakt door Rent Collins.

Lau hoorde je. En Spirits Breakout. Daarvoor Rent Collective en Evergreen. Ja, en dat is toch eigenlijk heerlijk om dit soort plaatjes te kunnen draaien. Hier op streekomroep de Beverlanden. Tiki Lau. Ja, dat schijnt ook weer een of andere productieduo te zijn of zo. En we gaan dat nog eens eventjes helemaal uitzoeken. Ik heb ze net ontdekt en ze hadden net eens een nieuwe single uit. Dus ik denk van ja, die nemen we dan toch gelijk maar mee. Ook al heb ik er nog niet de volledige informatie over. De volgende plaat is ook wel weer een fijne hoor. En dan gaan we een klein beetje rocken. Niet heel heftig, maar toch wel wat. Hier is My Friend, gemaakt door Risen Sons.

je hoorde Aldit en haar Nederlandstalige robot. Ja, je zou soms kunnen denken in deze maatschappij dat de maatschappij een beetje probeert op je knoppen te drukken en dat ze dan een bepaalde uitkomst verwachten. Ik ben geen robot. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel een goeie. Daarvoor hoorde je Risen Suns en My Friend. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een remix. Want Believers heeft samen met LG The Messenger A Different Kind of Love opnieuw uitgebracht. Alleen dan in de vorm van een remix. En die klinkt best gezellig.

Every Reason to Believe. De nieuwe single van Jordan Sincere. Niet heel heftig, maar wel altijd vrolijk wat deze man maakt. Daarvoor hoorde je Believers in samenwerking met LG The Messenger en Different Kind of Love. Maar dan wel de remix. Hebben we ook deze nog. Een nieuwe Megan Woods. En deze heet Heaven Down Here.

Ja, ik zou nog niet bijna beroemd willen zijn, want het zou niet goed komen met mijn trots. Almost Famous hoor je, muziek van Bodie met daarvoor Megan Woods en Heaven Down Here. Is het even tijd geworden om die mensen die eigenlijk niet in jouw hoofd horen te zitten, er gewoon eens even lekker uit te gooien. Met andere woorden, we gaan in ons hoofd een beetje ruimte maken. En dat doen we met Headspace, muziek van Hope Harding.

take you higher. En deze plaat heet 33. En dan heb ik het gewoon over het getal 33. Dus zo schrijf je het ook. Je hoort de muziek van Jade Root samen met Redeemed. Daarvoor dus Hope Harding en Headspace. Ja, en dan is het zo'n beetje tijd om het eerste uurtje af te gaan sluiten. Maar ik wil toch nog even zeggen dat mocht je de nieuwe releases nog een keer terug willen luisteren, dan kan dat. We hebben namelijk een playlist op Spotify. Dat heet Gospel Magazine. De woorden even aan elkaar schrijven, dus niet los van elkaar. En als je dan het kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd nog weer een pagina ook op Facebook. Daarvoor moet je even mijn naam zoeken. Dat is Theo Boer. En ook daar hetzelfde logo, hè? Dat kruis met die uitzendstralen. Dat is het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En dan mag je natuurlijk een vriendschapsverzoek sturen. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Daar hebben we een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. De laatste nieuwe liedje. En degene die ons ook naar het nieuws brengt is van Life Church Switch en het heet Hunger.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: je hoorde Stak. De opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit werd geleverd door Bailey Thompson. En we hebben natuurlijk vandaag weer genoeg te doen, jongens, in dit tweede uur. Zometeen hoorden we in de schijnwerper flashback Madeline Ray, Anastasia Koltolstikova, zoals ze zichzelf noemt, hebben we zometeen in de schijnwerper. En ze heeft een persoonlijke boodschap voor ons. Daarna hebben we een column met Peter de Borst van Gaafoort. En die heet Lachwekkend. Daaraan vastgekoppeld hebben we Irma D. die een Nederlandstalig liedje komt zingen. En het woord Different heb ik daar nog weer eens een keer losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, wederom genoeg te doen, maar we gaan eerst even de duivel nog gooien waar die thuis hoort.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel magazine.
3: Addicted to Jesus.
4: A to J.
0: En dat doen we met We the Kingdom en Lake of Fire.

0: Ja, leave it all behind. Muziek van Madeline Ray. Zij stond vorige week in de schijnwerper met 3 tracks. En nu herhaalden we dus Leave It All Behind nog een keer om even het sfeertje weer mee te krijgen van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een dame. Ze heet Anastasia Tolstikova. En onlangs heb ik haar ontdekt via de socials. En we gaan er nu gewoon eens even lekker van genieten, want zij maakt prachtige EDM-muziek. Zometeen hoor je No God Like You. Daarna Streams of Light. En als laatste I Have the Holy Spirit. Maar eerst hebben we Anastasia zelf nog eventjes met een verhaaltje.
2: Hey! Hey, my name is Anastasia. I'm a Christian musician and content creator based in New York City. I make faith-based house and EDM music under the brand Soft Beats Steady Faith. My music is rooted in my personal testimony. I walked away from God for about a decade and coming back changed my life. Every song I make is an act of worship and a piece of that story. I'm so honored and humbled that my music is being heard all the way in the Netherlands, and I want to give a huge shout out to Theo and his show Gospel Magazine for making that happen. Theo, thank you for the platform. Thank you for supporting independent, faith-based artists. And thank you for carrying the gospel through your airwaves. You are a blessing. God bless everyone listening. I hope these songs reach your heart the way they reached mine.

0: muziek toch wel echt kan gaan waarderen. Of ben gaan waarderen, laat ik het zo zeggen. Anastasia Dolcikova hoor je met I Have the Holy Spirit. Daarvoor Streams of Light en als eerste No God Like You. En ja, dit is allemaal een beetje in de stijl ook van Nofsky en Sidney Alexander. De EDM-muziek is echt wel aan het opstijgen, als het ware, om het maar even zo heel plat te zeggen. Ja, ze zijn gewoon echt heel hard bezig om steeds verder te gaan. En je ziet er ook steeds meer praise en worship in die EDM. En ook dat is mooi. Echter, ga ik even mijn mond houden, want dan kan mijn keel even gesmeerd worden, want dat is hard nodig. En dan vervolgens kunnen we natuurlijk Peter de Borst aan het woord laten van Gaafwoord. En hij heeft weer een column voor ons.
1: Lachwekkend, of niet? Hoe vaak lach jij op een dag? 1 keer, 5 keer of misschien wel elke uur een keer? Bij deze vraag werd ik stilgezet nadat ik een mooie, inspirerende video zag langskomen. De kreet lach is gezond, kennen we allemaal wel. En daar zit grote wijsheid in. Lachen is wetenschappelijk bewezen gezond voor lijf en leden, voor geest en lichaam. Dat heeft onder meer met bepaalde hormonen te maken die dan lekker positief aan de slag gaan in je lijf. En dat is geen nieuw inzicht. Want zelfs ruim voor de geboorte van ene Jezus, dus meer dan 2000 jaar geleden, was dat al bekend. In de Bijbel staat daar een paar mooie teksten over. In het Bijbelboek Spreuken lees je er meerdere. Spreuken 15, vers 13. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht. Een verdrietig hart pijnigt de geest. En in vers 15. Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. En ook vers 22 is een mooie. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Bijzonder toch? Dat zonder enig wetenschappelijk onderzoek, zonder microscoop of hormoonkennis, dit lang geleden al bekend was en opgeschreven is. Een tekst uit een andere Bijbelboek, Prediker, die voor mij altijd een soort vizier is geweest in dit soort dingen, is wel passend hierin. Er is niets nieuws onder de zon. Deze tekst wordt meerdere malen gebruikt en benadrukt. Grappig, want wij mensen anno 2026 denken dat alles wat wij meemaken of zien nieuw is. Alsof de mensheid steeds nieuwe dingen bedenkt. Misschien is omdenken in deze wel nuttig. Vinden wij nieuwe dingen? Of ontdekken we gewoon steeds meer zaken die er altijd al zijn geweest? Hoogstens in een andere vorm of omstandigheid. Komen we steeds meer achter hoe alles perfect in elkaar past. Hoe alles neergezet en in balans is met elkaar. Dit natuurlijk in het kader van mijn betoog hiervoor. Vrolijk hart en blijmoedigheid zijn wel duidelijke verwijzingen naar een lach op jouw gezicht, toch? Een lachend, positief, blij en vrolijk hart. Laat de eigenaar lachen. Want als je van binnen zo vrolijk bent, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Bijbelboek Spreuken is ook zo'n prachtig boek vol wijsheden. Wijsheden die letterlijk voor het oprapen liggen, maar ook wijsheden waar je een beetje naar moet graven. Waar je over moet nadenken, doordenken, omdenken. Wijsheden die toen rakentreffend waren. En ook in onze gejaagde, dolgedraagde samenleving nog steeds doorraken. Juist in deze tijd, waarin velen denken, handelen en vrezen, alsof een virus, een ziekte, oorlog, haat, etcetera, voor het eerst de hele wereld in zijn greep houdt. Alsof vrijheid voor het eerst beperkt wordt. Alsof de economische jacht voor het eerst het hoofddoel van velen is. Alsof macht vergaren en uitbreiden door overheden en organisaties voor het eerst zoveel slachtoffers maken. Alsof er iets nieuws onder de zon is. Voor mij is het een zeer geruststellende gedachte dat het beperkend denken van ons en het steeds centraal stellen van onszelf gelukkig niet de kern is van het leven. Althans, niet voor mij. Juist ook in onze tijd kunnen we veel inspiratie, wijsheid, levenslessen en spiegeling halen uit Spreuken. De komende periode verdiep ik me opnieuw in de Bijbel en dan specifiek in het boek Spreuken. Nou nee, opnieuw is niet het juiste woord. Vernieuwd, dat is vele malen beter en raakt meer de kern. Dat geeft me een glimlach op mijn gezicht. Ik ben opgegroeid met de Bijbel en heb die van A tot en met Z gelezen. Van A tot en met Z heb ik onderwijs erin gekregen. En van A tot en met Z is die misschien zelfs wel een beetje erin geduwd, zeg maar. Ook alle zwart-wit typeringen werden onderdeel van mijn denk- en handelswijze lang geleden. Daarna heb ik lange tijd alles tussen de A en Z naast me neergelegd. Nooit vergeten, maar wel genegeerd. Maar gelukkig raakt dit boek me nog steeds. Sowieso raken boeken me flink momenteel. Ik verslind ze, zeg maar. Wel met de moderne techniek in de vorm van luisterboeken, maar dat moet kunnen, toch? Inzichten, wijsheden, levenslessen, ervaringen, spiegelingen van anderen neem ik tot me. Van oude leermeesters tot moderne wetenschappers. Van historische beschouwingen tot nieuwe inzichten. Van vele geloofstromingen tot aan het spaghetti-monster toe. En elke keer bemerk ik een glimlach op mijn gezicht. En ja, juist ook met de Bijbel. Alles met maar één doel. De te leren les in mijn leven zoeken, vinden, leren, mijn eigen maken en toepassen. Zodat ik vooruit kom op mijn levenspad. Vooruit kom in het leven. En zelf vooruit kom, maar misschien ook wel daarmee anderen vooruit kan en mag helpen, waar nodig en gewenst. Deze column zegt iets over mijn persoonlijke ervaringen. Te lezen voor de liefhebber. En te negeren voor degene die geen tijd, zin of interesse heeft in mijn geschrijf. Gewoon snel doorscrollen, dan naar spelletjes, prijsvragen, roddels, media, nieuws of wat dan ook, wat jou wel mag aanspreken in de online wereld. En ontvolgen of niet meer luisteren is altijd een optie. Ieder zijn ding toch? En misschien vind jij mijn geschrijf zelfs wel lachwekkend. Maar dat zou helemaal top zijn. Want een lach op jouw gezicht vandaag toveren maakt mijn dag helemaal compleet.

0: Ja, en deze hoorde er gewoon even bij natuurlijk, hè? Want een vrolijk hart, dat schijnt heel gezond te zijn. Dus ik dacht van, nou, dan plakken we achter natuurlijk de kolom, maar weer een vrolijk lied. In dit geval van Irma D. en Vier het Leven. En de kolom hoorde je van Peter de Borst van Gavoort. En dat ging over lachwekkend.
1: De beste hits hoor je hier.

Zo zeg, wat een oudje is dit. Je hoorde Different Now van Out of Eden. Een plaat uit 2002. Komt namelijk van het album This Is Your Life. Ja, ik heb het woord different losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Dat betekent dus dat die Out of Eden er perfect in hoorde. Net als deze van Adrian Rojo. Ook deze heet simpelweg Different.

toch altijd weer fijn hoor, om zo'n woordje eens los te laten op de platencollectie. En dan is te horen, of te, beter gezegd te zien. In eerste instantie en daarna te horen wat er allemaal naar boven komt. Zoals deze hoor je van Seven Hills Worship. De track heet Different. Maar ja, dat is natuurlijk ook het woord dat ik losgelaten heb. En het komt uit 2023 met daarvoor Adrian Rojo. En ook een Different. En dat is dan wel weer een wat recentere plaat. En het grappige deze keer is dat er echt een hele ouwe uit de bus is komen rollen, om het maar even zo te zeggen. Ik heb het dan over een plaat uit de jaren 90. Het exacte jaartal durf ik niet meer te zeggen. Maar het is in ieder geval van een titeloos album gemaakt door Nina Astrom. En deze plaat heet A Different Tune. En jawel, het is een vrolijke.

0: En het leuke van deze dame is dat ze in het jaar 2000 voor Finland uitkwam bij het Eurovisie Songfestival met een liedje getiteld A Little Bit More. En nog leuker is misschien dat jij mag weten of kan weten nu, omdat ik het jou vertel, dat er al van maanden toen ook op het podium stond. En onze eigen Luca Genta en Danielle van S. Die mochten namelijk wat instrumentjes bespelen en daarnaast de backing vocals doen. Ja, dat is allemaal gebeurd in ons christelijke wereldje. En er zijn maar heel weinig mensen die dit daadwerkelijk weten. Maar bij deze weet jij het wel.
1: Schijf!

Something Different, een plaatje uit 2024, dus nog redelijk recent. Je hoorde muziek van Joseph O'Brien. Zo, en na al deze prachtige verhalen en natuurlijk om niet te vergeten de schijf van 5, betekent het dat we aan het einde van onze plichtplegingen zijn. Wat betekent dat we gewoon tot aan het, tot aan 11 uur nog even een paar leuke plaatjes draaien, tot aan het nieuws, om het maar zo te zeggen. Hè. Soms heb ik deze, I Still Care, en het is van Joshua Laser.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

landen. 2 uur gezonde radioactiviteit. En dat gewoon tussen 9 en 11 uur op de woensdagavond. Och. Order Sofika en Under the Same Sky met Davo, Joshua, Laser en I Still Care. Pakken we er nog even eentje mee. Hier is Flyva samen met...

Ja, Flyva Music samen met Blanca en Jesus is King. En dat gaan we zeker niet stilhouden. Ik wens je nog een hele mooie avond voor straks welterusten. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen aan de radio. Natuurlijk bij streekomroep De Beverlanden. De laatste track die ik van je draai is van Alexa Michelle. En ik zeg bye bye, it's just enough.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Baby, now you do.
1: I can't let you in.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling.

weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.